0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Classics.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. En zowel Iran als de VS bevestigen dat. Amerika-correspondente Grete Keizer kon het akkoord inkijken.
3: Er zijn twee dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
2: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Trump postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd was. Op het WK voetbal heeft Ivoorkust gewonnen tegen Ecuador. Het werd 1-0. De winnende goal werd pas gescoord in de 90ste minuut. In diezelfde groep E won Duitsland ook al van Curaçao, dat voor een allereerste keer deelneemt aan een WK. Daar werd het 7-1. En het was geen goede WK-dag voor Oranje, want ook het Nederlandse elftal geraakte niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Japan. De dag start bewolkt, maar al snel maken die wolken plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. Het wordt warmer, tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
0: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
1: 5. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas, je kan altijd vooruit.

0: bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
3: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
4: Ah ja, oké, maar waar?
3: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
4: Oef.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
9: Bon, de Nico komt niet.
8: Zij die het vergeten.
9: Els, waar zei jij?
8: En zij die vergeten te annuleren.
9: Zeg, iemand een tom gehoord?
8: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
9: Ah, zalig.
8: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
10: Taco met kip en... Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
12: Caramba.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
14: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
13: Hoe praat jij nu?
14: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
13: En vind je vrouw dat niet lastig?
14: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
15: Mobile Vikings.
13: Play it smart.
16: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
17: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
16: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
19: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep,
2: boep, boep, boep, boep.
3: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
6: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
7: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
8: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
7: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
6: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
10: Willy Classics.
11: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen. Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. En zowel Iran als de VS bevestigen dat. Je hoort Amerika-correspondent Grete Keizer.
13: Er zijn 2 dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
12: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Trump postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd was. En die olieprijzen zijn meteen fors gedaald, met een 5% al vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze later vandaag nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, zal de olie weer opnieuw verdeeld worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, daalt ook de prijs. Ook Europa reageert opgelucht op het akkoord. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië komen met een gemeenschappelijke tekst. Daarin staat dat ze hun sancties tegen Iran willen laten vallen als het regime kan aantonen dat het stappen zet om zijn nucleaire programma en dus kernwapens af te bouwen. Het is aanschuiven voor wie met het vliegtuig wil vertrekken van het Brussels Airport in Zaventem. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Daardoor staan er lange rijen aan de check-in. Als je vandaag nog vertrekt van op Brussels Airport, check je best de status van je vlucht op de website. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jurie Tielemans.
14: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteiten te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
12: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt. En voor de volledigheid nog een paar uitslagen van afgelopen nacht. Zweden-Tunesië, daar werd het 5-1. En Ivoorkust klopte Ecuador met 1-0. De winnende goal werd pas gescoord in de 90ste minuut. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. Het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
10: Vivi, music matters. Non-stop, de

0: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
0: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Ruby red tomaten van Bellorta.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. De VS en Iran hebben een akkoord bereikt. Dat is bevestigd door beide landen. De hamvraag is of dat akkoord voldoende is om meer vrede te krijgen in het Midden-Oosten. Er wordt onder meer gesproken over een opheffing van de blokkade van de Iraanse havens en een heropening van de straat van Hormuz. Maar zover is het allemaal nog niet, ziet Amerika-correspondent Greet de Keizer.
3: Er blijven natuurlijk nog heel veel belemmeringen. De straat van Hormuz is dan in theorie wel geopend, maar ondertussen in die 4 maanden van oorlog zijn er heel wat mijnen gelegd. Eerst moeten die mijnen verwijderd worden. Daar zal veel internationale hulp voor nodig zijn. Dus dat gaat allemaal nog weken, maanden in beslag nemen.
2: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan begint het moeilijkste stuk, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Namelijk het vinden van een akkoord over het hele nucleaire verhaal, waarin het verleden al jaren over onderhandeld is om tot een akkoord te komen. Dus blijdschap dat er eindelijk een raamakkoord lijkt te zijn tussen Iran aan de ene kant en de VS aan de andere kant, maar ook nog heel veel vraagstukken.
2: Israël, de bondgenoot van de VS, heeft voorlopig nog niet gereageerd. Intussen laat de Franse president Macron weten dat er een internationale missie klaarstaat om te helpen om de straat van Hormuz weer vrij te krijgen. Het gaat dan onder meer over het ontmijnen en de veiligheid garanderen van schepen die door de zeestraat varen. De olieprijzen zijn meteen fors gedaald, met een 5% al vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze later vandaag nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, zal de olie weer opnieuw verdeeld worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, daalt de prijs. Een grote hinder op Brussels Airport in Zaventem. Het komt door een spontane staking van Avia Partner. Dat is een van de 2 bagageafhandelaars. Daardoor staan er lange wachtrijen bij de check-in om te vertrekken. Hoeveel vluchten precies vertraagd zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. De laatste updates vind je op de website van Brussels Airport. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jurie Tielemans.
5: We kijken er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteiten te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
2: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer, tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
0: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Doku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taxen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
9: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Sleep Life.
1: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
2: Life. Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: Zeggenland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen. Music matters. Yeah. Really Classics.

0: Castro.
1: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Willy Classics.
4: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. In Noorwegen krijgt de zoon van de kroonprinses Marius Borg Høyby 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Dat heeft de rechter beslist. Hij moet ook bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen en hij kreeg een contactverbod van 2 jaar opgelegd. Høyby werd begin dit jaar opgepakt. Voor 2 andere verkrachtingen werd hij vrijgesproken. De VS en Iran hebben een akkoord bereikt. Dat is bevestigd door beide landen. De hamvraag is of dat akkoord voldoende is om weer vrede te krijgen in het Midden-Oosten. Er wordt onder meer gesproken over een opheffing van de blokkade van de Iraanse havens en een heropening van de straat van Hormuz. Maar zover is het allemaal nog niet, ziet Amerika-correspondent Grete Keizer.
6: Er blijven natuurlijk nog heel veel belemmeringen. De straat van Hormuz is dan in theorie wel geopend, maar ondertussen in die 4 maanden van oorlog zijn er heel wat mijnen gelegd. Eerst moeten die mijnen verwijderd worden. Daar zal veel internationale hulp voor nodig zijn. Dus dat gaat allemaal nog weken, maanden in beslag nemen.
5: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan begint het moeilijkste stuk, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
7: Namelijk het vinden van een akkoord over het hele nucleaire verhaal, waarin het verleden al jaren over onderhandeld is om tot een akkoord te komen. Dus blijdschap dat er eindelijk een raamakkoord lijkt te zijn tussen Iran aan de ene kant en de VS aan de andere kant, maar ook nog heel veel vraagstukken.
5: Intussen heeft ook Israël gereageerd als bondgenoot van de VS in deze oorlog. Hun defensieminister zegt dat ze een onafhankelijke staat zijn en niet onder het gezag staan van de VS en dat ze dus niet betrokken zijn bij de overeenkomst. Lees, zij zullen de afspraken dus niet volgen. Intussen laat de Franse president Macron weten dat er een internationale missie klaarstaat om te helpen om de straat van Hormuz weer vrij te krijgen. Het gaat dan onder meer over het ontmijnen en de veiligheid te garanderen van schepen die door de zeestraat varen. Op de luchthaven in Zaventem zijn al zeker 15 vluchten vertraagd vanmorgen door de spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Daardoor staan er ook lange wachtrijen aan de check-in-balies en om te boarden. De luchthaven vraagt om extra vroeg aanwezig te zijn als je vandaag een vlucht wil halen. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jurie Tielemans.
8: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteiten te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
5: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
3: Non-stop

0: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarde op kia.be.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
9: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
10: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
8: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Hij zit vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: The Daily Classics. Music matters.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. De zoon van de Noorse kroonprinses Marius Borg-Huijby krijgt 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Voor 2 andere verkrachtingen werd hij vrijgesproken. Dat heeft de rechter beslist. Huijby moet ook bijna €60.000 schadevergoeding betalen en hij krijgt een contactverbod van 2 jaar met de slachtoffers. Hij werd in totaal voor zo'n 40 feiten aangeklaagd. Huijby is 29. Het onderwijs betaalt even goed als de privésector. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat HLN kon inkijken. Daarin worden alle voor- en nadelen vergeleken, zoals het pensioen, het aantal verlofdagen, een bedrijfswagen en maaltijdchecks. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
5: Men heeft die allemaal in 1 weegschaal gelegd. En wat blijkt? Die weegschaal zit mooi in evenwicht. En voor sommige leerkrachten zelfs weegt die weegschaal een beetje verder door. Die zitten dus eigenlijk een beetje hoger in de markt. En dat zal voor veel mensen misschien een verrassing zijn. Hè? Ik denk dat er vaak gediscussieerd wordt over waar je nu eigenlijk financieel het best af bent.
4: Een schooldirecteur wordt dan weer onderbetaald voor zijn functie. Die verdient gemiddeld 11% minder dan een manager in de privésector. Op de luchthaven van Zaventem zijn al zeker 15 vluchten vertraagd door de spontane staking van morgen bij bagageafhandelaar Aviapartner. Je hoort Jeffrey Francis van Brussels Airport.
6: Door een staking bij een van onze afhandelaars Aviapartner, die gestart is vanochtend rond 4 uur, zijn momenteel de check-in en de boardingoperaties verstoord, wat geleid heeft tot een vertraging van een 15-tal vluchten met een vertraging van 1 à 2 uur ongeveer.
4: De luchthaven vraagt om zeker op tijd te komen als je vandaag een vlucht hebt. Voorlopig nog bewolkt, maar de zon gaat erdoor komen. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer, tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of course.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Go Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
5: Wat? 3?
7: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar techverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
9: Midas. Je kan altijd vooruit.
10: Music Matters.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
4: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Veronhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
4: Nu lotverkoop met kortingen van 50 tot 70%.
6: Kissy, Kendo, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
5: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
6: Willy Classics.
7: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media onder 16 jaar. De premier heeft dat aangekondigd. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en de deur openzetten voor pesters, zegt hij. Het verbod moet dus een veiligere omgeving voor kinderen creëren. Het geldt onder meer voor Snapchat, TikTok, YouTube en Instagram. Niet voor WhatsApp. In Australië bestaat er al een gelijkaardig verbod. Goed nieuws aan de pomp. De dieselprijs zakt morgen onder de 2 euro per liter. En dat voor het eerst in 3 maanden tijd. Voor een liter diesel betaal je dan nog maximaal €1,98. Dat is meer dan 8 cent minder dan vandaag. Het onderwijs betaalt even goed als de privésector. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat HLN kon inkijken. Daarin worden alle voor- en nadelen vergeleken, zoals het pensioen, het aantal verlofdagen, een bedrijfswagen en maaltijdchecks, onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
9: Men heeft die allemaal in 1 weegschaal gelegd en wat blijkt, die weegschaal zit mooi in evenwicht. En voor sommige leerkrachten zelfs weegt die weegschaal een beetje verder door. Die zitten dus eigenlijk een beetje hoger in de markt. En dat zal voor veel mensen misschien een verrassing zijn. Hè? Ik denk dat er vaak gediscussieerd wordt over waar je nu eigenlijk financieel het best af bent.
8: Een schooldirecteur wordt onderbetaald voor zijn functie. Die verdient gemiddeld 11% minder dan een manager in de privésector. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
6: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderen werken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
4: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissen.
0: Richie. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.

0: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
3: Music Matters.
4: Music Matters.
3: Yeah. The Elite Classics.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abele, interpreteert de beslissing.
3: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie. En dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
2: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt er na een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
4: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Ze moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
2: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Ons land staat klaar om te helpen in de oorlog in het Midden-Oosten. En dan vooral om de zeestraat van Hormuz weer te openen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot gezegd nadat er vannacht een deal werd gesloten tussen Iran en de VS. Een eerste stap naar een vredesakkoord. Het is nu wachten op een officiële vraag daarover aan ons land. Goed nieuws aan de pomp. De dieselprijs zakt morgen onder de 2 euro per liter. En dat voor het eerst in 3 maanden tijd. Voor een liter diesel betaal je dan nog maximaal 1,98 euro. Dat is meer dan 8 cent minder dan vandaag. Intussen heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen, ondanks het raamakkoord tussen de VS en Iran. Israël zegt dat het een onafhankelijke staat is en niet onder het gezag staat van de VS en dus niet gebonden is aan dat akkoord. En ons land heeft voortaan een drone-detectiesysteem. Een Australisch bedrijf heeft dat gemaakt. Het heeft daarvoor samengewerkt met een Belgisch bedrijf, maar om veiligheidsredenen wordt niet gezegd welk bedrijf precies. Dat schild moet ons land in de toekomst weerbaarder maken om bedreigende drones op te sporen en uit te schakelen. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classic.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zeg jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een dom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
5: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Vroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
5: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
13: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
15: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
16: Midas, je kan altijd vooruit.

0: bellen. Gooi het niet weg in uw beul.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
7: Met

0: Mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.

0: 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. De Amerikaanse president Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iran. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of er geen nucleaire deal volgt. En dat nog geen 24 uur na het afsluiten van het raamakkoord. Dat heeft hij gezegd aan Amerikaanse media. Hij haalde ook nog eens uit naar Israëlisch premier Netanyahu en noemde hem een erg moeilijke mens. Israël liet eerder al weten dat ze geen deel zijn van de VS en zich dus ook niet aan het akkoord zullen houden. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abele, interpreteert de beslissing.
5: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie. En dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
4: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Op de luchthaven van Zaventem zijn intussen al een 20-tal vluchten vertraagd. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het is nog onduidelijk hoe lang die zal duren, maar ze zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Voor wie landt op Zaventem is er geen probleem. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt erna een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
6: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Zij moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
4: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of course, sir.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
5: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
6: Ja, zit er zeker, want het is echt...
5: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
6: Ah, wat kost dat ongeveer?
5: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
6: Ah.
7: Midas, je kan altijd vooruit.

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Daar blijf ik aan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
10: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Classics.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. Marius Borg-Heuby gaat in beroep tegen zijn straf. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt. De zoon van de Noorse kroonprinses kreeg 4 jaar cel voor 34 feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Een donkere bladzijde voor het Noorse koningshuis, zegt Royalty Watcher Wim de Handschutter.
3: Het is absoluut een nachtmerrie voor de Noorse koninklijke familie. Onlangs een enquête die georganiseerd werd, waaruit bleek dat 1/3 van de Nooren wil dat de monarchie wordt afgeschaft. Je moet weten, in Noorwegen was de koninklijke familie, het koningshuis, tot voor kort bijna onbesproken. Gigantisch populair. Vooral jongeren verliezen nu hun vertrouwen in het koningshuis, dus ze staan voor zware tijden.
2: Heuby wil zijn celstraf thuis uitzitten met een enkelband, maar de rechter heeft dat verzoek al een paar keer verworpen. De Amerikaanse president Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iran. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd, of er geen nucleaire deal volgt. En dat nog geen 24 uur na het afsluiten van het raamakkoord. Dat heeft hij gezegd aan de Amerikaanse media. Hij haalde ook nog eens uit naar Israëlisch premier Netanyahu en noemde hem een erg moeilijke mens. Israël liet eerder al weten dat ze geen deel zijn van de VS en zich dus ook niet aan het akkoord zullen houden. Het heeft intussen het zuiden van Libanon opnieuw gebombardeerd. In Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, zijn al 11 mensen overleden bij de Russische aanvallen van vannacht. 35 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen is er ook brand uitgebroken in de kathedraal van een klooster dat UNESCO Werelderfgoed is. Het gebouw is meer dan 1000 jaar oud. De Oekraïense president Zelensky noemt het een opzettelijke aanval op het volk en het erfgoed. En ook onze buitenlandminister Prevot reageerde al op X. Hij zegt dat dit niet zonder gevolgen kan blijven. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
4: Willy Classics.
0: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 3 uur.
5: Een goeiemiddag. De hinder op de luchthaven van Zaventem zal ook de rest van de dag nog merkbaar zijn. Vanochtend brak een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Aviapartner. Die zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Journaliste Greet Hendricks is voor ons op de luchthaven.
6: Je moet weten, Aviapartner staat in voor de bagageafhandeling van de helft van de vluchten. En tot nu toe zijn een 20-tal vluchten geïmpacteerd. Die hebben vertraging opgelopen. Het aantal kan nog wel een beetje oplopen. Maar je ziet ook wel dat ze hier met personeel proberen te schuiven, zodat toch uiteindelijk iedereen kan inchecken en kan vertrekken. Maar met mogelijk dus vertraging.
5: Passagiers krijgen de raad om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Voor wie landt op Zaventem is er geen hinder. Marius Borg Heuby gaat in beroep tegen zijn straf. Dat heeft zijn advocaat laten weten. De zoon van de Noorse kroonprinses kreeg 4 jaar cel voor 34 feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Een donkere bladzijde voor het Noorse koningshuis, zegt Royalty Watcher Wim de Handschutter.
7: Het is absoluut een nachtmerrie voor de Noorse koninklijke familie. Onlangs een enquête die georganiseerd werd, waaruit bleek dat 1/3 van de Nooren wil dat de monarchie wordt afgeschaft. Je moet weten, in Noorwegen was de koninklijke familie, het koningshuis, tot voor kort bijna onbesproken. Gigantisch populair. Vooral jongeren verliezen nu hun vertrouwen in het koningshuis, dus ze staan voor zware tijden.
5: Heuby wil zijn celstraf thuis uitzitten met een enkelband, maar de rechter heeft dat verzoek al een paar keer verworpen. En op de Filipijnen is vanmorgen opnieuw een zware aardbeving gebeurd. Deze keer met een kracht van 6,2. Het is nog maar een week geleden dat er bij een eerdere zware aardbeving 65 mensen om het leven kwamen. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
4: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
8: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
12: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Kom nu naar Tegels voor Roonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
14: Roonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
13: Nu lotverkoop met kortingen van 50 tot 70%.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
3: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
4: Ah, wat doen we dan?
3: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarde op kia.be.
3: Classics.

0: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
1: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
2: Ja, zit er zeker, want het is echt...
1: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
2: Ah, wat kost dat ongeveer?
1: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. De hinder op de luchthaven van Zaventem zal ook de rest van de dag nog merkbaar zijn. Vanochtend brak een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Avia Partner. Die zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Journaliste Greet Hendricks is voor ons op de luchthaven.
7: Je moet weten, Avia Partner staat in voor de bagageafhandeling van de helft van de vluchten. En tot nu toe zijn een 20-tal vluchten geïmpacteerd. Die hebben vertraging opgelopen. Het aantal kan nog wel een beetje oplopen, maar je ziet ook wel dat ze hier met personeel proberen te schuiven, zodat toch uiteindelijk iedereen kan inchecken en kan vertrekken, maar met mogelijk dus vertraging.
6: Passagiers krijgen de raad om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Voor uw land op Zaventem is er geen hinder. Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Bij die aanslag kwamen 2 Zweedse supporters om. De dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. 2 mannen die het wapen leverden, zullen terecht moeten staan. En een trainersontslag op het WK voetbal. Coach Sabri Lamouchi van Tunesië moet opstappen. Dat melden toch Tunesische media. Tunesië verloor zijn openingswedstrijd tegen Zweden met 5-1. En ze verloren net voor het WK ook al een oefenwedstrijd tegen de Rode Duivels met 5-0. Tunesië speelt op dit WK nog groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
4: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Music matters. Daily Classics.

0: KLM zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Ricci, citroen met framboos.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de

0: je bij Bol.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tong gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas, je kan altijd vooruit.

Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. In Seattle stijgt de spanning. Vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Egypte. Deze supporters kijken er alvast naar uit.
5: Ja, straks aan het wandelen voorbij het stadion en dan voelen we het echt wel al kriebelen. En, ja.
6: Ik woon ondertussen al 16 jaar hier in de US. En de Belgen dan naar de US komen om hier voetbal te spelen, dat is toch wel uniek voor ons. Dus daar waar we bij zijn, ja.
4: De wedstrijd begint om 9 uur. De opstelling is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over 2 posities, zegt voetbaljournalist Jarno Bertel.
7: De linksback-positie, kiest de bondscoach daarvoor een aanvallende linksback of voor een linksback die meer defensieve zekerheid biedt? Optie A is Maxime de Kuyper, optie B is Timothy Castagne. En vooral, wie gaat de linkercentrale verdediger zijn, de man daarnaast? Kiest Rudy Garcia daarvoor de lengte van Brendon Mechelen of kiest hij voor Arthur Theat, de net iets betere centrale verdediger?
4: Met het WK heeft de douane de afgelopen weken al zo'n 1300 namaakvoetbalshirts in beslag genomen. De truitjes komen vooral uit China en komen naar hier via de luchthavens van Luik en Zaventem. Francis Adijns van Financiën waarschuwt de kopers van zo'n shirts.
8: Vaak mindere kwaliteit of zelfs gebruik van kleurstoffen of materiaal die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. In de eerste plaats zal diegene die het truitje gekocht heeft een melding krijgen van de douane dat zijn truitje is ingehouden wegens namaak. En dat kan mogelijk gevolgd worden door een brief als de vertegenwoordiger van de merkhouder die de persoon aanspreekt om een boete te betalen.
4: Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Bij de aanslag kwamen 2 Zweedse supporters om. De dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. 2 mannen die het wapen leverden zullen terecht moeten staan. En in Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen er de komende 3 dagen samen. Politicoloog Hendrik Vos.
9: Officieel is het de vraag van wat doen we met economische onevenwichten? Maar eigenlijk wil dat zeggen, wat doen we met China? Er is heel veel concurrentie. Het gevoel is van dat is oneerlijk en we zouden moeten sancties nemen. En er zijn nog van die thema's die dan ter sprake zullen komen. Bijvoorbeeld, wat doen we met artificiële intelligentie? Hè?
4: En uiteraard zal ook het akkoord over het conflict in het Midden-Oosten besproken worden. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer, met vrijdag maxima boven 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rock.

0: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: Werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: Really? Non-stop. De grootste rockklassiekers. Music Matters. Really Classics.

0: bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Willy Classics. Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. In Seattle stijgt de spanning. Vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Egypte. En deze supporters kijken er alvast naar uit.
4: Ja, straks aan het wandelen voorbij het stadion en dan voelen we het echt wel al kriebelen. En, ja.
5: Ik woon hier ondertussen al 16 jaar hier in de US. En de Belgen dan naar de US komen om hier voetbal te spelen, dat is toch wel uniek voor ons. Dus daar waar we bij zijn, ja.
3: De wedstrijd begint om 9 uur. De opstelling is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over twee posities, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
6: De linksback-positie, kiest de bondscoach daarvoor een aanvallende linksback of voor een linksback die meer defensieve zekerheid biedt? Optie A is Maxime de Kuyper, optie B is Timothy Castagne. En vooral, wie gaat de linkercentrale verdediger zijn, de man daarnaast? Kiest Rudy Garcia daarvoor de lengte van Brendon Mechelen of kiest hij voor Arthur Theat, de net iets betere centrale verdediger?
3: Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook 60.000 euro cashgeld, wagens en luxegoederen in beslag genomen, dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te brengen. Het onderzoek loopt verder. Vanaf vandaag bestaat ook in ons land de TikTok-shop. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers. Al let je daar best mee op, zegt Laura Klaes van Test & Koop.
7: Er worden zoveel obstakels om normaal gezien iets te kopen weggenomen, dat we vrezen dat heel wat mensen al te snel, al te impulsief zaken gaan kopen. Normaal gezien moet je de app afsluiten en eventjes online gaan zoeken. Hoeveel kost dat? Vanaf nu ga je dus gewoon in de video zelf op het winkelmandje kunnen klikken.
3: De TikTok-shop is in principe enkel voor volwassenen. In Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen er de komende 3 dagen samen. Politiek journalist Jelle Frenke is ter plaatse.
8: We hebben Donald Trump hier zo pas zien aankomen. Alle ogen zijn hier vanavond op hem gericht, uiteraard. Hij heeft zo pas dat akkoord met Iran gesloten. En het is nu uitkijken of die andere G7-leiders, Macron, Meloni, Carney, daar even enthousiast op zullen reageren op dat akkoord. Dat zal vanavond al blijken wanneer er een diner gehouden wordt met die G7-landen.
3: Morgen zou het op de top vooral over de oorlog in Oekraïne gaan. Want dan is president Zelensky te gast. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna wel droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer, met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
1: Willy, music matters.
2: Non-stop, de grootste rockklassiek.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
10: Midas. Je kan altijd vooruit.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
2: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
3: Ah ja, oké, maar waar?
2: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
3: Oef.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
6: Excuse me,
2: ja.
6: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
7: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
5: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
10: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
12: 5. Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
13: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
14: Ik klap en dan eet hem.
13: Kunt het zien?
12: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go yellow!

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of course.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige bal!
3: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
4: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Echt? Een heel jaar?
6: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
8: Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €5. Aldi, altijd slim.
10: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
11: Willy Classics.
12: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 7 uur.
14: Goedenavond. Het raamakkoord tussen Iran en de VS is al ondertekend. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op de G7-top in Evian. Hij zelf, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter hebben het akkoord elektronisch ondertekend. Vrijdag volgt dan de fysieke ondertekening in Zwitserland. Oorlogsjournalist Robin Raamakers legt uit waarom er niet tot vrijdag is gewacht.
15: Het enige plausibele antwoord volgens mij is dat Iran vragende partij was om een digitaal ondertekend akkoord te hebben, om zich ja enigszins in te kunnen dekken tegen een mogelijke Israëlische reactie. Een reactie die op dit moment nog op zich laat wachten. Officieel heeft Israël nog niet kenbaar gemaakt wat zij eigenlijk van dit akkoord vinden.
14: Het akkoord betekent onder meer dat de blokkades van de Iraanse havens opgeven worden en dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat. Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook €60.000 cashgeld, wagens en luxegoederen in beslag genomen. Dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te brengen. Het onderzoek loopt nu verder. Vanaf vandaag bestaat ook in ons land de TikTok-shop. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers. Al let je daar best mee op, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
16: Er worden zoveel obstakels om normaal gezien iets te kopen weggenomen, dat we vrezen dat heel wat mensen al te snel, al te impulsief zaken gaan kopen. Normaal gezien moet je de app afsluiten en eventjes online gaan zoeken. Hoeveel kost dat? Vanaf nu ga je dus gewoon in de video zelf op het winkelmandje kunnen klikken.
14: De TikTok-shop is in principe enkel wel voor volwassenen. En in Seattle loopt het supportersdorp voor de Rode Duivels vol. Om 9 uur spelen ze daar hun openingswedstrijd van het WK tegen Egypte. De sfeer zit er bij de supporters al goed in.
17: Het is leuk om bij al die Belgen samen te komen in Amerika. We wonen allemaal in Amerika, dus dat is een leuk samenhorigheidsgevoel.
18: Kevin De Bruyne en Jeremy Doku natuurlijk. De flits van België. Zij gaat doen voor België.
17: Ze hebben winnen, dat verwachten wij.
14: De wedstrijd wordt daar op de middag gespeeld en het is heel warm, rond 32 graden. Het Weerinstituut heeft een hittewaarschuwing uitgestuurd. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het wel warmer, met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
11: Music matters. Non-stop, de grootste rockclass.

0: kiss.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht share, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol Motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99.

0: 50. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie.
5: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Music matters.
8: The Daily Classics.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. In Seattle beginnen de Rode Duivels over een uur aan het WK-voetbal. Ze nemen het op tegen Egypte. De supporters zorgen alvast voor de sfeer rond het stadion.
3: Vol vertrouwen, vol vertrouwen. Ja, ja. Courtois gaat niet te veel werk hebben.
4: Het is waarschijnlijk het luidste stadion, hebben die Amerikanen tegen mij verteld. Dus wij gaan dat proberen iets luider te maken. Hè? Kleine aardbeving.
3: We gaan winnen vandaag.
2: Het is wel erg warm in Seattle, rond de 32 graden. Het Weerinstituut heeft een hittewaarschuwing uitgestuurd. Het raamakkoord tussen Iran en de VS is al ondertekend. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op de G7-top in Evian. Hij zelf, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter hebben het akkoord elektronisch ondertekend. Vrijdag volgt de fysieke ondertekening in Zwitserland. Oorlogsjournalist Robin Ramakers legt uit waarom er niet tot vrijdag is gewacht.
5: Het enige plausibele antwoord volgens mij is dat Iran vragende partij was om een digitaal ondertekend akkoord te hebben, om zich ja enigszins in te kunnen dekken tegen een mogelijke Israëlische reactie. Een reactie die op dit moment nog op zich laat wachten. Officieel heeft Israël nog niet kenbaar gemaakt wat zij eigenlijk van dit akkoord vinden.
2: Het akkoord betekent onder meer dat de blokkades van de Iraanse havens opgeheven worden en dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. En in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie, van het duo Bert en Ernie. Wim T. Schippers was 83. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna wel droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer, met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
1: Ah.
2: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. In Seattle beginnen de Rode Duivels op dit moment aan het WK voetbal. Ze nemen het op tegen Egypte. Collega Maarten Brex overloopt de opstelling.
3: Het is uiteraard met Thibaut Courtois in doel. Kastanje op de linksachter, Mechelen en Ngoy wordt ons centrale duo en Meunier op de rechtsback. Middenveld met Onana, De Bruyne en Tielemans. En voorin dan de man die onze vedette moet worden op dit WK, Jeremy Doku. De Ketelaar wordt onze spits en Leandro Trossard, Champions League finalist met Arsenal, op de rechtsbuiten.
2: Sportjournalist Jarno Berto verklaart de keuzes van de bondscoach.
4: Er waren nog twee twijfelposities, de linksback en de linkercentrale verdediger. De linksback, daar ging het tussen Maxime de Kuyper en Timothy Castagne. Dat is dan Timothy Castagne geworden. Ik neem aan dat de bondscoach voor meer defensieve stabiliteit kiest. En daarnaast staat dan Brendon Mechelen. Beetje een keuze van de centimeters, omdat dat lengte is die wel belangrijk is tegen die grote Egyptenaren.
2: En een grote verrassing op het WK. Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdi opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in de groep wordt om middernacht gespeeld. Saudi-Arabië tegen Uruguay. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien. Na de middag wel droog en vrij zonnig. Maxima tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
0: Willy. Music matters. Non-stop. De grootste rockklassie.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school voor de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. In Evian in Frankrijk komen de belangrijkste industrielanden de komende 3 dagen samen voor de G7-top. Morgen komt de Oekraïnse president Zelensky ook naar daar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is ook ter plaatse.
3: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
2: Vandaag had Amerikaans president Trump al een ontmoeting met de Franse president Macron. En een grote verrassing op het WK voetbal. Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdië opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in de groep wordt om middernacht gespeeld. Dat is Saudi-Arabië tegen Uruguay. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Berlijn. Ze klopte een Russin in 3 sets. Het werd 1-6, 6-3 en 6-0. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. En in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie.
4: Het smaakt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Wim T. Schippers was 83. Vannacht komen er meer wolken opzetten met ook kans op een bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droger en vrij zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
1: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rock.

0: Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. In Evian in Frankrijk komen de belangrijkste industrielanden de komende 3 dagen samen voor de G7-top. Morgen komt de Oekraïense president Zelensky ook naar daar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is ter plaatse.
3: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
2: Vandaag had Amerikaans president Trump al een ontmoeting met de Franse president Macron. Het Israëlische leger blijft zolang het nodig is in Libanon, Gaza en Syrië. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie. Dat is belangrijk voor de veiligheid van Israël, zegt hij. In het raamakkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, staat dat ook de Israëlische aanvallen in Libanon moeten stoppen. Maar Netanyahu lijkt dus niet van plan om zich daaraan te houden. Al verwees hij niet naar dat akkoord. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droog en vrij zonnig, maximaal tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. De Rode Duivels hebben hun openingsmatch niet kunnen winnen. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku nog de gelijkmaker, pas enkele seconden nadat hij was ingevallen. Het was een correcte uitslag, vindt analist Mark de Grijze.
3: Die Lansers toch nog positief blijven en hopen en het gevoel hebben van dat alles nog wel goed kan komen. Het had eigenlijk ook slechter kunnen aflopen, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ja. De 0-2, dat denk ik was de doodsteek geweest. Uiteindelijk hadden we er kunnen overgaan, maar ik denk dat 1-1 de juiste uitslag is.
2: Ook de fans bleven met gemengde gevoelens achter na de match.
4: Het kan beter, maar het is oké om te beginnen. Hè. We vonden het wel spannend. We zijn blij dat Lukaku was ingekomen.
5: Wel blij dat het niet verloren is. Hè. Beter gelijk dan verloren.
6: Goeie match, maar te weinig gebracht van de Duivels zelf. Ik vond dat ze meer mochten brengen, meer aanval, meer druk. Want Egypte, die stonden er wel. En ze hebben die match gespeeld zoals ze zeiden ze wilden spelen.
2: Het Israëlische leger blijft zolang het nodig is in Libanon, Gaza en Syrië. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie. Dat is belangrijk voor de veiligheid van Israël, zegt hij. In het raamakkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, staat dat ook de Israëlische aanvallen in Libanon moeten stoppen. Netanyahu lijkt dus niet van plan om zich daaraan te houden, al verwees hij niet naar dat akkoord. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag droog en vrij zonnig, maximaal tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
0: Willy, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.